0: 011 Radio.
1: We run streets, we run the radio.
2: Started from bottom, was rolling around in that Toyota budget.
0: 011 Radio, the pulse of Josie.
3: Hey, Jaruf? Jaruf?
4: What?
3: Come here, Kaffa, come
4: here. I guess Thomas.
3: Jeez, come.
4: What?
3: Hoe kom het je nu een kans gemaakt? Hoe kom?
4: Hallo, motorbus.
3: Wat? Wat? Praat je samen met mij? Huh?